meerderheid naar daarin verding. Deutschlands bedoelt wat alle ding. Nogmaals een refrein.